0: Hallo, hallo, wie zendt er zo?
1: Ja, hier is Piet van Dommen. Ik zit mijn zucht te werken aan de juffe huiswerksommen. Als we allebei de helft doen, zijn we toch veel eerder klaar.
0: Hey Piet, jij bent zo dom, toch niet?
1: Nee.
0: Zo helpen we elkaar.
1: Ah!